0: worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG-show regio-content-music-team.

Ja, goedenavond, even de amateur en de luisteraar. Ik ben even verbonden met de Worm Amateur. En het is het programma De BG Show. Even weer een mooi stijf uurtje, puur beste regio content voor ieder die ervan houdt, jong en oud. Hier bij de Worm Amateur, oké? Luister maar even gezellig mee, hè? Kantjes worden aangeboden door BG Service. Perfect stukje service, hè? Gewoon hier in de jachthaven staat eventjes, toch? En ik hoop even dat de kantjes nagenoeg zijn de ontvangstprimees. Kantjes gaan te ronden voor een ieder die daarom is afgestemd. Gewoon even een mooi stukje muziek even tot 7 uur. Luister maar even gezellig mee.

Ja, amateur en de luisteraar, we zijn weer aan het einde gekomen van deze uurtje BG show. Ik hoop even dat de ontvangst helemaal prima was, hè, aan die kant. En we ronden even af, even snel, even met de kantjes. Nou, het was allemaal Careless Whisper, hè. En dan was het eerst van John Verkroost en Jack Weitz. Dat is de Hammond-versie. En dan was het even Anita Mew. Een Chinese versie. En dan Empress Latoya. En dan was het even Kalamesk met Burkano Tambi. De Arabische versie van Careless Whisper. Dan was het even Hidiki Sajo. En pretext was het dan Tupac ook nog eventjes. En Avantgarde Band. En de Duitse versie. Kon ik even niet zien van wie die was. Nguyen Huang Do. Vietnamese versie. Agram Alam. Een Engelse versie, maar uit Marokko. De nog een accordeonversie eventjes. En dan Themis Adamantidis. En dan Murmelo des Cuidado. En dan zo net nog even Susanne Freulen. En dan zijn we er doorheen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week wederom retour. Ja, hoor.

0: volgende programma wordt dan aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team. Mm-hmm.

0: Goeiedag, amateurluisteraar. Ben even afgestemd. Op de Worm Amateur. Hey. Hallo.
1: Hallo.
0: Het is... Hallo. Het is, we zijn eventjes hier rechtstreeks uit de Worm Studios. In de Worm hoofdkwartier. In de Jachthamerstad. Dus Jachthamerstad. Ja. Hey. Nou zo. Ja, een beetje die echo, hè? Dit is even de BG show. Hier bij de Worm Amateur. Live. Direct even, hè? Het is nu hier Central Jachthamerstad Time. 6:03. En op 3 april alweer. Goede vrijdag, hè? Good Friday. Hier bij de Worm Amateur. We gaan weer even een stijf uurtje. Heerlijke, lekkere, aangename, puur beste, super regio content eventjes er doorheen jagen. Bij de Worm Amateur. Hier bij de BG Show. Die weer aangeboden wordt door die partner. En die commerciële partner. Die kwistig is met de pecunia's. Zodat ik weer eventjes een paar uurtjes vrij kan nemen van het werk. En dan eventjes dit allemaal eventjes in elkaar kan draaien. Hoor. Dat. Gewoon rechtstreeks. Ook mag ook wel weer eens een keertje. Potje bier erbij, lekker. Volgende week dus niet, hè. Volgende week dan is er Rewire in de residentie. Daar zijn we ook even bij. Dat zenden we niet uit hier bij de BG show. Misschien wel eventjes toch even opnemen. Je weet het niet, hè, hoe het gaat. Maar het is een beetje druk op de zaak vandaag. Dus we gaan even mooi even met elkaar, jij en ik, amateur en luisteraar, eventjes lekker naar een stijf uurtje puur beste selectie, eigen voorkeur, non-stop, regio content, harken. Nou, daar kijken we naar uit. Ik kijk er wel naar uit. Ik vind het fijn. Ik hoop dat jij ook. En ik hoop dat de kantjes naar genoegen zijn wat dat betreft. En de ontvangst weer eventjes 100% is aan die kant.

Het mooiste meisje uit de stad. Het lied dat hij zong was voor haar geschreven. Zij hoorde en dacht niet na, wist niet hoe zij het had.

Ja, de tijd zit er weer op, hè. Dus daarom even afgekapt, maar maakt niet uit. We zullen even de kantjes even afkondigen, hè. We hebben nog een paar minuutjes. Het is hier live, hè, in de studio's. Dus dat is onverbiddelijk, hè. Een uur is dan ook gewoon een uur. Oké, we begonnen eventjes met wat instrumentaal, zet ik overheen te kletsen. Het was even Quantic, formatie Quantic met kantje Dumbia. Dat was even Duo Morning Light, gospel duo Morning Light vanuit Nieuw-Weerdingen. Met een Sier en Kruis daar opgericht. En het was een soort van even, een soort passie, even achter elkaar. Want dan was het even Kom Terug, was even Mr. Nightlife die dat even zong. En dan was het even Enjoy, die was ook Kom Terug. En dan sloten we even af dat die passie van Vierkantjes met Hey, wil jij met mij vanavond gaan dansen van de Evening Stars? Dan was het even Kees alleen. Kantje heette Meisje in een spijkerbroek. In je spijkerbroek, sorry. En dan was het even Martin Dams met Als je eenzaam bent. Kantje heette zo als het nou. Dan was het even Ik ben het zat van de Willy Joos. Dan was het even Good Old Huub Prins. Locatie. Vroeger even, nou, iets onder Dokkum. Ben even kwijt wat ook mee was. Ter Naad of zo. En toen Oetstad en zo. En het kantje heette Lawaai. Nieuw kantje van Huub Prins. Mooi kantje eigenlijk al. En dan was het even Bonnie en José. Kantje heette Cassandra. Dan was het even Silvana en het orkest Conforza met Als jij het wil. Wat even de sneeuwbaltrio, het Wilde Westen. Even afgekapt, want ik wilde eigenlijk draaien. De Brothers met het Wilde Westen. Was het even Gert Subum uit Bornebroekie met Neem je gitaar. Kantje heette zo. En dan was het even Drie Flowers uit Weidenest. Locatie Weidenest met Onrustig. Dan was het even South of Glory met In de Gelederen. Maar niemand minder dan Wiets van de Heide amateur. Met Ik zie de sterren aan de hemel staan. Locatie Frieseveen. Was het even de zingende buschauffeur. Met de beste mensen. En we luisteren nu nog even naar Albert Hendricks en Patrick Dijkstra met de Polka Mix. En het is onder andere, luisteren we nu nog even naar de Muziekfabriek Polka. De Kantjes en eigenlijk zijn Opus Magnus. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoop even dat de kantjes naar genoegen waren. En vast prima is, nog steeds. En we sluiten af. Fiets het debat nog even af. Misschien komt er nog een rapportje. Prima allemaal, geeft allemaal niks. Volgende week misschien retour. Ik weet niet helemaal zeker eigenlijk. Maar misschien ook wel, hè? Oké, joh. Dag. Oh.

0: Hey, hey. Nee, alleen ik heb er echt geen. Ik kan bij jou geen delay zetten. Ik hoor Erik Ward niet. We gaan. Daar ben je.
1: Daar ben
0: ik. Oké, nou, we gaan even onszelf voorstellen. Wacht, ik ga even wat vervelend geluid maken. Ja. Dat was Satan. Ja, het is een project tussen Babel en dat is een theater wat ongeveer 231 meter hier vandaan is, toch?
1: Ja, zo.
0: Ja.
1: 29
0: ja. En Worm. De Worm Studio zou je kunnen zeggen, of de Worm Radio. Ja, en dit is Erik Ward.
1: Ja,
0: jij bent de baas daar. En hoe kwamen we op dit idee, Erik Ward?
1: Omdat we elkaar kennen, maar en ook...
0: Ja, long way back, hè?
1: Zeker,
0: long way back.
1: Dat en ook. En omdat er heel bijzondere muzikale talenten zijn in het gezelschap wat we daar hebben.
0: Ja.
1: Waar we theater doen, maar ook alle disciplines eigenlijk.
0: Dus eigenlijk, hopelijk is dit de voorbode van een groter project. En dan gaan jullie een residency bij ons doen.
1: Ja.
0: Nou ga ik even de mensen aan de geachte luisteraar voorstellen.
1: Aan de geachte luisteraar.
0: Mitchell.
1: Mitchell.
0: Mitchell is al heel goed bezig. Ja, ga lekker door, man. Het gaat heel goed, hoor.
1: Keyboards.
0: Ja. On keyboards. Christine op viool. Horen we je? Kan je een beetje hard spelen even? Kijken of je te horen bent. Ik geloof het wel, hè? Je bent in metal. Dan hebben we Johan op de akai. Johan, kan je een stukje spelen?
2: Wacht even hoor.
0: Het geluid komt langzaam.
1: Ja. Speel maar, dan komt het vanzelf.

0: En Jasper, ik geef weer een beetje echo.
1: Jasper, op de termin.
0: Begin, dan zet ik je erin.

0: I've been hiding in dreams as many years as me having fears. Sometimes.
1: Kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
2: BG Servers.
1: Servers BG Style.
2: BG Style.
3: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show, de nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare, het de BG Show regio content music team.

Hier de amateur en de luisteraar. Een bijzonder goede dag hier vanuit de moderne ingerichte thuisstudio van het bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf. Want jij en ik, wij zijn weer afgestemd op de Worm Amateur. Voor even een stijf uurtje puur beste regio content. Gewoon even puur beste regio content. Hier op de radio. Bij de Worm Amateur in de BG Show. Dat is het programma eventjes waar even aandacht besteedt aan die regio content. En dat kan met de gulle bijdrage van de BG servers. Puikstukje servers mag ik wel zeggen. Kogelharde servers. Betaalbaar, dat zeker. En ook heel sympathiek wel. Voor diegene die ervan houdt. Dus die maken dit allemaal financieel eventjes mogelijk. Deze hele uitzending bij elkaar. Eventjes voor 7 uur denk ik wel even. Dan is het 5 uurtje weer helemaal voorbij. En dan hebben we een uur lang geluisterd met elkaar naar puur beste regio content. Hier bij de BG show. En dan kan je die worden gedraaid door de BG show regio content music DJ team. En de presentatie, de samenstelling, de techniek en de webcam. En dan kan je gaan te ronden voor iedereen die is afgestemd. Daar ben jij. Daar gaat hij even voor te ronden, kantjes. Alle kantjes. En die kantjes die zijn even samengesteld naar eigen voorkeur van het DJ-team. Die hebben daar de hele week weer even lekker op gezweet en vergaderd. En hebben een long list gemaakt. En uiteindelijk is er in deze short list van een stijf uurtje puur beste regio content uitgerold. Het beste wat op dit moment er rondgaat als het gaat om de puur beste regio content. En ik hoop even dat de kantjes naar genoegen zijn en de ontvangst ook nog eens een keer ontvangst prima is. Dan gaan we even beginnen met de kantjes. Zijn jullie er klaar voor? Wat zie je? Ja, oké. Nou, dan gaat het even gebeuren. Luister maar even mee. Komende uurtje, stijf uurtje, even regio content bij de BG Show via de Worm Amateur.

Hallo, hier is een brief van je zoon. Ik heb het goed op de plaats waar ik woon. Het is hard werken, maar ik slaap iedere nacht. Toch duurt de tijd lang die mij hier nog wacht. Hallo moeder, hier is een brief van je zoon. Ik heb het

Ja, amateur en de luisteraar ook even. We zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de BG Show. Aflevering 200, nog wat. En bij de warm amateur natuurlijk. We zullen even de krantjes nog even noemen die we hebben gedraaid. We begonnen even met Timon. Ik zat er overheen te kletsen. Timon en het krantje heette Horst. Dat was even Frans Kunst. Met Waarom verdween jij? Mooi kantje was dat. En dan was het even het gospelduo Morning Light uit Nieuw-Weringen locatie met Macht, Rijkdom en Eer. Dan was het even Dorin Covaci uit de regio Roemenië met Categrea Este Fiata. Dat betekent, wat is het leven zwaar? Beetje thema, denk ik, van deze Oetie-zending wel. Was het even uit de locatie Bloemhof, 3240, Jachthamerstad, Nelly Pans, met Bloemhof 3.0, Futuring, Assie en Baks, productie bij Lil Tony was het even. Dan was het even de Adera's met Kom met me mee. Was het even Malik Samo, regio Duitsland. Kantje heet het 10 jaren hier. Dan was het even Marco van Drenthe uit de regio Drenthe met FM Piraat. Dan was het even Super Cucci. Cucci. Kantje heette zo. Het was een van Orkest Prima. Met Sasho Bikov en Shelkata en Metrovkata. Hartstikke mooi. Uit de regio Roemenië was het wederom. En dan was het Gerard van Maurik, locatie Sliedrecht. Kantje heette 7 moeilijke jaren. Dan was het even Groningen, Gerard. Locatie Groningen, denk ik. Goed staat. Met Hallo Moeder. En dan was het even Monika West. Locatie Reenzicht Pijn. Met Kantje Gouden Ring. Dan was het even Sylvia en de Renaldo's. Midden Groningen regio. Met Als jij zou weten. Er was nog even Dogbals met Verwaarloosbaar. En we luisteren nu naar Fred Roodveld, dacht ik even. Uit het oosten van het land even. Uit de oosten van de regio moet ik zeggen. Met de SOS Emergency Call. En het is het einde dus van deze BG Show. Volgende week zijn we Deo Volente en zo weer retour op deze zender. En op de Mixcloud.